0: Չհավատաց։
1: Radio A, la radio franco-arménienne en Drôme et Ardèche. Valensi Haïgagan, Tsaïna Spire, Radio A.